Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet.

Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan.

Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet.

Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: you tell them.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt

schijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet.

Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoekers een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novy Orengoy gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega aangewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait naar het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Oekraïne heeft in het Siberische Novy Orengoy gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait naar het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Veel vertraging is er nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 15 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: jaren 60 toon aangeven, deze Britse rockband. De broertjes Davis, The Kings, and You Really Got Me.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Goedemorgen, donderdag 10 september vandaag. Het is dag 253 in 2026. Goedemorgen Noord. Goedemorgen Zuid-Beveland. Hoor de vogeltjes eens fluiten. Vandaag, op deze donderdag, is Wereld Suïcide Preventiedag. Dag ter voorkoming van zelfdoding. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het voorkomen van zelfdoding. En vooral voor het belang van erover praten. Soms kan één gesprek, één vraag of simpelweg even luisteren een groot verschil maken. Belangrijk onderwerp, ook deze ochtend wordt voldoende en ruim aandacht aan besteed in de media vandaag. En ook hier bij Streekomroep de Beverlanden. Daarnaast zijn we natuurlijk met de geëikte itemtjes. We hebben het streeknieuws, het weerbericht voor de regio en natuurlijk lekkere muziek. En de teller, ja, de teller staat op 20 dagen tot mijn laatste ochtendshow. Dat is nog minder dan 3 weken. Goedemorgen.

0: En New Country Star Keith Urban daarvoor met Night Falls. Als ik zo naar buiten kijk, richting de Anthony Fokkerstraat, dan zie ik daar een hoopvol beeld als ik naar boven kijk. Er is nog wel wat bewolking, maar schijnt toch wel langzaam maar zeker een klein beetje te gaan verdwijnen. Vandaag krijgen we op de Beverlanden een rustige en overwegend zonnige donderdag. De dag begint fris vandaag met 11 graden, maar de temperatuur loopt vanmiddag op naar maximaal 20 graden. De zon komt regelmatig tevoorschijn en het blijft vrijwel overal droog. Kans op regen is slechts 5%, is dus eigenlijk gewoon te verwaarlozen. De wind die komt uit het zuid-zuidwesten en is matig, kracht 3. Vanavond neemt die wind wat af en draait deze naar het zuidwesten. Dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Donderdagmorgen 10 september, goedemorgen in het nieuws vandaag. Goes houdt WMO-uitgaven opnieuw onder de begroting. Gratis activiteiten in de gemeente Borselen tegen eenzaamheid. En ruim 1100 handtekeningen voor natuurbegraafplaatsen in Zeeland.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Duitse DJ-producer Alec Blake. We hebben hem toen zo geplucht dat hij ineens in de werelddanslijsten stond. En heeft ons nog meerdere malen daarvoor bedankt. Alec Blake, I Believe in You in de Beverlands Ochtendshow. En Alex Warren staat niet alleen met Passenger in de hitlijst op dit moment, maar ook met het hele mooie Emerald Eyes. Donderdagmorgen 10 september, ik zei het al aan het begin van de show. Vandaag is het de internationale dag ter voorkoming van zelfdoding. Het is een belangrijke dag om stil te staan bij het belang van praten en naar elkaar omkijken.

naar het antwoord wat die persoon geeft. Je hoeft niet altijd een oplossing te hebben. Soms is luisteren al ontzettend veel. En als je met plannen loopt en je wil erover praten, er is landelijk een telefoonnummer beschikbaar waar ze echt naar je luisteren. 113.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken zijn stoffelijk overschot in het ei. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. Het weer, overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dancefloor, El Divine. Werd voorafgegaan door High Hopes en Panic at the Disco. High Hopes van Panic at the Disco. Moet ik het wel even goed zeggen natuurlijk. 7:08. Goedemorgen, het is donderdagmorgen. We zijn de 10e van september inmiddels. In het nieuws vanmorgen. De gemeente Goes heeft vorig jaar opnieuw minder uitgegeven aan de WMO dan begroot. Zo'n 4.445 inwoners maakten gebruik van ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, een rolstoel of vervoer. De kosten kwamen voor de gemeente Goes uit op bijna 14 miljoen euro, terwijl bijna 15 miljoen was begroot. Goes zit daarmee voor het vijfde opeenvolgende jaar onder de begroting. Ook op Noord-Beveland zijn de kosten per cliënt relatief laag, gemiddeld zo'n 2600 euro. Tegenover 3600 euro in vergelijkbare gemeenten. In Borselen, Capelle en Rijmerswaal zijn de WMO-kosten per cliënt juist de afgelopen jaren gestegen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Samen wandelen, ontspannen, creatief bezig zijn en gezellig samen eten. Het Welzijnshuis Borselen organiseert eind deze maand 4 gratis activiteiten tijdens de Week van de Positieve Gezondheid en de Week tegen Eenzaamheid. Van een wandeling rond Nisse en yin-yoga in Henkesand tot cupcakes versieren in Hoedekerskerken en een gratis maaltijd in Schravenpolder. Voor sommige activiteiten is aanmelden nodig. Meer informatie vind je op de website van het Welzijnshuis Borselen en Bibliotheek Oosterschelde. En ruim 1100 Zeeuwen hebben een petitie getekend voor de komst van natuurbegraafplaatsen in Zeeland. De werkgroep Natuurbegraven Zeeland overhandigde die petitie gisteren aan de vereniging Zeeuwse Gemeenten in Capelle. Er is al plek voor natuurlijk begraven op de gemeente of op de begraafplaats in Colijnsplaat, de gemeente Noord-Beveland, maar die is alleen bedoeld voor inwoners van Noord-Beveland. En de werkgroep wil 5 natuurbegraafplaatsen waar alle Zeeuwen terecht kunnen.

0: Britse soulzanger Givian in de Beverlandse Ochtendshow en Rather Be. Vooraf gegaan door die andere soulknakker uit Amerika, Bruno Mars en On My Soul. Het is 14 vracht.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: En die heeft toch wat regio-informatie voor je.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
0: Ja, die heeft toch wat regio-informatie voor je. Groothof Maria Magdalena Kerk die is tijdelijk omgetoverd in Magdalena's Kunstkerk. In de kerk is werk te zien van 35

Als een ode aan zijn zoon Jim de Groot. Boudewijn de Groot hoor je met Jimmy in de Beverlandse ochtendshow. 9 voor 8, goedemorgen. Het is donderdagmorgen 10 september 2026. Het is de dag waarin we aandacht vragen aan voorkoming van zelfdoding. Gebeurt te vaak en de laatste tijd ook steeds meer. Als je ergens mee zit en als je ergens over praten wil, er is een landelijk telefoonnummer beschikbaar voor je, waar je terecht kunt met je verhaal. Een luisterend oor. Dat telefoonnummer, dat is 113. 113 dus, mocht je ooit denken van nou, ik wil uit het leven stappen om wat voor reden dan ook. Als je ergens mee zit, bel dat nummer. Want ja, iedereen is een uniek persoon. Hier is Michelle David en de True Tones. We gaan ons opmaken voor deel 2 van de show. Speak to me, dat zou ik je mee willen geven. 113 dus. Zometeen naar achter bij je terug met deel 2 van de Beverlandse ochtendshow. Met meer streeknieuws. Ook nog agendatips. En alvast een vooruitblik op het weer van morgen. Hoe gaat het zich houden?

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Als de omstandigheden niet fors verbeteren, moeten de transporten maar stoppen, vindt de voedselautoriteit. Het overgrote deel van de dieren is jonger dan 8 weken. De vervoerders moeten binnen een jaar hun werkwijze hebben verbeterd, anders zijn ze de dwangsommen kwijt. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. De brug was onveilig voor het verkeer omdat zand en grond onder de pijlers vandaan waren gespoeld. Het herstel was eerder klaar dan verwacht. De omleidingen zorgden voor veel files en oponthoud op de A1 en de A50. Het was ook extra druk door de stakingen in het openbaar vervoer.

Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Empel, 18 kilometer met een half uur vertraging. Er zit daar een gat in de weg, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk 18 kilometer met een half uur vertraging na een ongeluk. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 19 kilometer file met daar een half uur vertraging. A58 van Bergen op Zoom naar Breda tussen Rukven en Breda West 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Verder valt nog op de wat langere file op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht nu 7 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Alta Luna met Too Late. Als je het toevallig houdt van The War on Drugs, The National of misschien wel de Arctic Monkeys, dan is de kans zeer groot dat je deze Zeeuwse band ook kunt waarderen. Alta Luna combineert stevige indie rock met melancholische melodieën en eerlijke teksten. Een band om in de gaten te houden dus. En gelukkig komen ze hier op de Beverlanden regelmatig voorbij.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Donderdagmorgen, we zijn de 10e van september vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg, de Beverlandse ochtendshow, deel 2. Het is 8 uur geweest. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beverland. Na dat serieuze begin van de ochtend om 7 uur gooien we het roer nu weer lekker om. De vrolijkheid zit er goed in. De donderdag is goed op weg. De koffie doet zijn werk. En het weekend komt langzaam.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: En uit 1992, Britse duo Roland Orzabal en Kerr Smith. We kennen ze beter als Tears for Fears en Late So Low. 16 over 8, vandaag krijgen we op de Beverlanden een rustige en overwegend zonnige donderdag. Het is vanochtend fris met ongeveer 11 graden, maar vanmiddag loopt die temperatuur op naar maximaal 20 graden. De zon komt regelmatig tevoorschijn, blijft vrijwel overal droog en er staat een matige zuid-zuidwestenwind kracht 3. Morgen wordt het iets wisselvalliger dan vandaag. Vrijdag begint met ongeveer 13 graden en overdag kan de zon zich regelmatig laten zien, maar een buitje is zeker niet uit te sluiten. Het wordt maximaal 21 graden morgen bij een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind kracht 4. De kans op regen ligt morgen rond de 60%. Donderdagmorgen 10 september in het nieuws van morgen: digitale huisartsenpraktijk Goes wordt weer een gewone praktijk. Kapelse Raad wist niets van 2,8 miljoen euro extra personeelskosten bij gemeenschappelijke regeling De Beverlanden en samen zwerfafval opruimen bij het strandje van Wissekerken in Noord-Beverland.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Er zijn voorbeelden te over. Denk maar eens aan het Nederlandse duo Tangerine. En ook deze jongens mochten er zijn. Maakten muziek vanaf de jaren 60 tot en met de jaren 90. Everly Brothers, Don and Phil, On the Wings of a Nightingale. En daarvoor Somebody New. En dat is echt nieuw van Sven Silius in de Beverlandse ochtendshow. 8:55, donderdagmorgen 10 september op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. Amerikaanse zanger en gitarist José Feliciano. Hij wordt vandaag 81 jaar. Joe Perry samen met Steven Tyler werd hij in de jaren 80 wel de Chemical Twins genoemd. Gitarist bij Aerosmith. Joe die wordt vandaag 77 jaar. Belgische actrice Loes van de Heuvel, bekend als Carmen uit De Kampioenen. Zij wordt vandaag 70 jaar. Zangeres en televisiepresentatrice Nens Kolen, die is ook jarig, 53 vandaag. En country zangeres Ashley Moore, ook zij is jarig vandaag, 40 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vanmorgen extra vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 17 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintem en Waardenburg 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 met een half uur vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 4 met daar 20 minuten op onthoud. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

niets om je voor te schamen. Hij is weer helemaal hip. Hij is weer helemaal terug. Rick Astley. Dit kwam nog uit de jaren 80 toen hij nog bij Stock, Aitken en Waterman, het hit trio uit Engeland, onder contract stond. She Wants to Dance with Me en Lloyd Cole en The Commotions met Forest Fire. Donderdagmorgen 10 september in het nieuws vanmorgen. De huisartsenpraktijk in Goes, die de afgelopen maanden grotendeels digitaal werkte, is weer gewoon geopend. De voormalige praktijk Epione gaat verder onder de naam De Verbinding. Er zijn weer huisartsen voor fysieke consulten, maar die zorg kan niet volledig worden gegarandeerd. De praktijk zegt dat digitaal contact in de toekomst opnieuw nodig kan zijn als fysieke zorg niet meer voldoende kan worden ingevuld. De afgelopen maanden verliep ongeveer 85% van de consulten telefonisch. En die huisartsenpraktijk die is gevestigd in Goes-Oost. De Kapelse gemeenteraad moest uit de PZC vernemen dat de gemeenschappelijke regeling de Bevelanden dit jaar 2,8 miljoen euro kwijt is aan de inhuur van extern personeel. Raadslid Jordi Bosman van gemeentebelang Kapelle vroeg wethouder Marco Kleppe om uitleg. Die zegt dat er sprake is van een menselijke fout. De bestuursrapportage waarin de extra kosten staan is wel verstuurd, maar de mail naar de gemeente Kapelle is nooit aangekomen. Volgens Kleppe hoeft de gemeente geen extra geld bij te leggen. De kosten passen binnen de bestaande begroting van de gemeenschappelijke regeling. En wie je volgende week zaterdag 19 september wil helpen om het strandje in Wisserkerken schoon te houden, die kan meedoen aan een gezamenlijke opruimactie van Milieu- en Educatiecentrum De Bevelanden. Tussen 1 en 3 uur 's middags wordt tijdens World Cleanup Day vooral gezocht naar klein afval, zoals neurels, plastic korrels, die makkelijk in het milieu terechtkomen. Het Milieu- en Educatiecentrum De Bevelanden stelt gratis grijpers en vuilniszakken beschikbaar. De grijper die mag je na afloop houden, zolang je die actief gebruikt om zwerfafval in te zamelen. Aanmelden voor de actie of een grijper kan via het Milieu- en Educatiecentrum De Bevelanden in Goes.

gehouden over de ziekte van Huntington. Vanaf 2:00 's middags geeft hoogleraar Erik Reitz uitleg over de nieuwste ontwikkelingen in onderzoek naar medicijnen en behandelingen van deze erfelijke hersenaandoening. Tijdens de bijeenkomst vertelt Reitz, verbonden aan het Amsterdamse UMC, over lopende onderzoeken, de actuele stand van zaken en de verwachtingen voor de toekomst. De middag wordt georganiseerd door de Vereniging van Huntington. De lezing is bedoeld voor patiënten, hun naasten en andere belangstellenden die meer willen weten over deze ziekte van Huntington en de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek. Zaterdagmiddag dus in Zaal de Vrone in Capelle en de aanvang is 2:00.

Altijd al een zwak gehad voor deze Britse band. The Manic Street Preachers. Your Love Alone is Not Enough. En daarvoor muziek in de Beverlandse ochtendshow van Debbie Harry. Deborah Harry kennen haar natuurlijk van Blondie. I Want That Man. Dit was de Beverlandse ochtendshow voor donderdagmorgen 10 september. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverland. Een nieuwe aflevering van de Platenkast met collega Ellie van Amstel. Om 5 uur vanmiddag Ad Vermeer. Gevolgd om 7 uur door de funky donderdagavond. Legendarische avond bij Streekomroep de Beverlanden. Wordt afgetrapt om 7 uur door DJ Ed. Om 9 uur onze Engelse collega DJ G. En om 10 uur andermaal op de radio vandaag Ad Vermeer. Ik ben bij je terug met de Beverlandse ochtendshow voor de laatste keer deze week. Morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie donderdag van. En zoals altijd, geniet ook vandaag weer van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou te bieden hebben. Raad je achter met Bon Jovi. Tot morgen.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus dit jaar al op 391. Als ProRail de 520 grote storingen overschrijdt, volgt een forse boete. Afgelopen jaar ging het 586 keer mis op het spoor en dat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. In juni reden nog meer dan een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht door kortsluiting. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag en ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling vond plaats bij de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen uit de Duitse autosector. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 17 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Paardenburg 11 met daar 20 minuten op onthoud. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-Noord en Dordrecht, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, 15 kilometer file. Je bent daar een half uur langer onderweg. A59 naar Den Bosch, tussen de afrit Bussen en Den Bosch-West, 14 kilometer file met een half uur extra reistijd. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch, tussen Keldonk en de aansluiting met de A50, 4 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AWACS-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Ook Google en Apple werken aan een bril met ingebouwde camera. De Consumentenbond pleit voor een verbod in Europees verband. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus voor dit jaar al op 391. Bij meer dan 520 storingen krijgt ProRail een forse boete. Afgelopen jaar bedroeg die 2,75 miljoen euro. Impactvolle storingen komen vaak voor op het spoor. Zo reden er in juni ruim een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht na een grote kortsluiting. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling in de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen in de Duitse autosector.

Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermals en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel 4 kilometer file met maximaal 10 minuten vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Kromvoort 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. Het weer, vanmiddag alleen lokaal nog een buitje, verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart voor de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïnse president bijna werd geraakt tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink van 17 naar minder dan 11% de voorbije jaren. Roken en drinken voor de conceptie kan risicovol zijn voor de zwangerschap. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AWACS-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy.

Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A59 richting Den Bosch tussen Made en knooppunt Hooipolder doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart voor de Noorse koning Harald bij te wonen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. Het weer, vanmiddag alleen lokaal nog een buitje, verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A59 richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden

postkamer is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna geraakt werd tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op zo'n 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11%.

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En door grenscontroles heb je vertraging op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd wordt bij een vermoedelijke nucleaire installatie. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid is onderweg om het te onderzoeken. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. En ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, staat tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, staat een kapotte vrachtauto tussen Maden en knooppunt Hooipolder. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En tot slot oponthoud door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat.

geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen.

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Ik kan me geen mooier nummer bedenken om een uur van de platenkast te openen. Michael McDonald en Kenny Loggins schreven dit. The Doobie Brothers, What a Fool Believes. Hoi, ik ben Ellie, dit is de platenkast. En dit zijn Years and Years. En dat stamt uit, denk ik, 2015. En het heet 10.

Dat is maar nog eens een sollicitatiebrief. ABBA en Take a Chance on Me. Shakira daarentegen, die gooit het over een andere boeg. Whenever, wherever.

Uit de jaren 70 was dat. Shake. En hij heet Tuce Jutemme. Maar in Nederland werd hij uitgebracht onder You Know I Love You. Want kennelijk was Tuce Jutemme iets te ingewikkeld. Hoewel, hij zingt het de hele tijd. Dus ik weet het niet hoor. Dus, afijn. Als je nog niet wakker was, blijf dat maar dromen. Zeg ik maar zo. Of je bent gewoon een enorme dromer zoals ik. The Brand New Heavies.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd wordt bij een vermoedelijke nucleaire installatie. En in de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid is onderweg om het te onderzoeken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Een lekkere oude uit de jaren 80 van Shalimar. Ik hoop dat je het voetje niet stil kon houden. Want, of het handje of het pennetje, want dan ben ik weer blij. Want daar doen we het voor. Toch bij de radio, dat je er vrolijk van wordt. Waar sommigen niet vrolijk van worden, maar het is toch wel vrolijk met een melodietje, is Agda en de Munnik, de kapitein deel 2. Het is heel grappig. Ze vonden zichzelf omhooggevallen cabaretiers die een beetje konden zingen. En ze hebben me een hit.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

leuke. Een oude van Shirley & Company uit de jaren 70. En dat heette Shame, Shame, Shame. Ik zie dat het tijd is om op te ruimen. Serieus, dit uur is alweer zo wat om. Maar niet voordat ik geëindig ben met een fraaie van een Flock of Seagulls. En dat heet Wishing, tussen haakjes, I had a photograph of you.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. En er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nile-virus. De afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land een file op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Alfred de Kerk. Drie nog 10 minuten vertraging. Stond een kapotte vrachtauto, maar die is weer op weg geholpen. Alle rijstroken zijn vrij. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder. En een kwartiertje oponthoud op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letchert. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. En in een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijken te verharden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat voor de afrit Dordrecht Centrum 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend.

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Bevelanden.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 60 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Eindhoven richting Maastricht, voor knooppunt

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Cefa Logistics gestolen. In de Noordelijke IJszee Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. En in China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land alweer ruim 100 kilometer file op de teller. Een uur vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Want er staat 14 kilometer file tussen knooppunt Empel en knooppunt Del. En de file wordt veroorzaakt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daarvoor zijn er twee rijstroken dicht op knooppunt Del. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Er is al bommel 20 minuten tijdsverlies. 5 minuten vertraging op de A27 nog vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg wordt langzaam gereden over 8 kilometer tussen knooppunt Galder en afrit Bavel. Kwartiertje vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vrijdagmiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen.

En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op en het blijft droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

aflevering van Naar Huis, de Beveldlandse avondshow hier op Streekomroep de Beveldlanden. En ik blijf bij jou tot aan 7 uur vanavond. We begonnen met de plaat van de Golden Earring, een van de vele grote hits die ze hadden uit 1982, The Twilight Zone. Het is vandaag 10 september. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? In 1967 stemt Gibraltar massaal tegen aansluiting bij Spanje. En in 1976 botsen bij Zagreb twee verkeersvliegtuigen op elkaar. 176 mensen komen om het leven. 1990, dat is het jaar dat op deze datum het proces rond de ramp met de Herald of Free Enterprise begint in Londen. Het proces duurde maar 29

dagen. Bij de ramp met de veerboot voor de haven van Zeebrugge kwamen 193 mensen om het leven. Dan de verjaardag van vandaag. Carol Decker, de zangeres en frontvrouw van Te Pauw. Je kent ze wel van China in Your Hand. Zij viert vandaag haar 69ste verjaardag. En Joe Perry, de gitarist van Aerosmith, 76. Mens Kolen, de Nederlandse zangeres en presentatrice, is vandaag 53 jaar geworden. En mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte

was muziek van Te Pauw. Niet die grote hit China in Your Hands. Maar we deden het vandaag met Heart and Soul. Dat allemaal naar aanleiding van de verjaardag van Carole Decker. En wij gaan eens even kijken naar de Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen is er geregeld zon, afgewisseld met wat bewolking. Overdag kan de temperatuur oplopen naar 20 à 21 graden. Er is morgen ongeveer 24% kans op regen. De wind is west tot zuidwestelijk en heeft windkracht 2 à 3.

0: people.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: En daarvoor hadden wij België, Pommelien, Dijs, ik moet gaan. Oftewel, zoals ze zelf zegt, ik moet gaan. Maar dat is niet zo, want ik blijf gewoon nog tot 7 uur vanavond bij je. De gemeente Goeste heeft vorig jaar opnieuw minder geld uitgegeven aan de WMO dan begroot. Zo'n 4445 inwoners die maakten gebruik van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, een rolstoel of vervoer. De kosten die kwamen uit op bijna 14 miljoen euro, terwijl bijna 15 miljoen euro begroot was. Goeste zit daarmee voor het vijfde jaar op rij onder de begroting. Ook op Noord-Beveland zijn de kosten per cliënt relatief laag. Gemiddeld zo'n 2600 euro tegenover 3600 euro in vergelijkbare gemeenten. In Borselen, Capelle en Rijmerswaal zijn de WMO-kosten per cliënt juist de afgelopen jaren gestegen. Wij gaan verder met de muziek hier in Naar Huis. Dit is Demi Lovato en...

En van Demi deden wij Fast. Niet zo leuk als solo, maar toch een aardige plaat met een eigenlijk best wel rustig begin. En daarna pakte dame in kwestie nog even flink uit. Kosovo, dat is het land waar ze vandaan komt en ze woont tegenwoordig in Londen. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Wereldgebeurtenissen in een notendop van 60 seconden. En tot die tijd heb ik nog een lekkere gouden ouwe voor je. Gary Rafferty, Steelers Wheel en Right Down the Line. Je hoort hem nu op streek om Route de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een jong kindje is gisteren om het leven gekomen bij een botsing op de Vrijheidslaan in Leiden. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. En in de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op, het blijft droog en in de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 165 kilometer file bij elkaar. Veel vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Half uur tijdsverlies, 4 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Zaltbommel. 13 kilometer langzaam rijden daar. Een uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Maar de weg is wel weer vrijgegeven bij de Moerdijkbrug na een ongeluk. Vanaf knooppunt Ridderkerk kom je in de file. Op de A27 Breda-Gorkum, 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. En 20 minuten vertraging op de A50 als je vanuit Eindhoven naar Os rijdt, kom je vanaf Sint-Oederode tot aan Uden-Zuid in 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Move Like an Animal. Je hoort de muziek van Cat Eye. En het zal dan waarschijnlijk wel over de kat gaan, denk ik. Daarvoor een lekkere gouden ouwe van de Steve Miller Band, Jet Airliner. Zometeen gaan wij eens even kijken wat er allemaal gebeurt in Borselen. Maar zover is het nog niet. Eerst eventjes wat lekkere disco muziek op je radio. Dit is

Radio en Word Up. Samen wandelen, ontspannen, creatief bezig zijn en gezellig samen eten. Het Welzijnshuis Borselen organiseert eind september 4 gratis activiteiten tijdens de Week van de Positieve Gezondheid en de Week tegen de Eenzaamheid. Van een wandeling rond Nissen en Yin Yoga in Henkensand tot cupcakes versieren in Hoedekenskerken en een gratis maaltijd in Schravenpolder. Voor sommige van deze activiteiten is aanmelden nodig. Meer informatie staat bij het Welzijnshuis Borselen in de bibliotheek van Borselen. Verder met de muziek uit de hitlijsten van dit moment. Dit staat nog op nummer 2 in Nederland. De Bauza en

Uit 2025 deze plaat van niemand minder dan Miley Cyrus, The End of the World. Laten we hopen dat dat nog een tijdje op zich laat wachten. Wat niet op zich laat wachten, dat is het nieuws van zessen en de mededelingen daaromtrent. En daarna deel 2 van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow voor deze 10e september. Tot aan zessen heb ik nog eentje voor je klaar liggen. Muziek van ex-Commodore Lionel Richie. En we doen het vandaag met de hele grote hit van hem, Running With The Night.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land worden de files langzaamaan kort. Het is nog 120 kilometer file over van de avondspits. 10 minuten vertraging nog op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Door 5 kilometer file bij knooppunt Empel. Kwartiertje op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Alfred Kerkdriel. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar staat de file voor Zaltbommel. Vanaf Culemborg is die 12 kilometer. En 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten vertraging op de N62, de weg Belgische grens Borselen. Bij de aansluiting met de A58, 3 kilometer file. En op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Haalburg. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: De airplaytrack van deze week, de Zeeuwse band Alta Luna en Too Late.
1: Naar huis.
2: Naar huis.
1: De Beverlandse avondshow.
2: Naar huis.

plaat uit 2008, So Incredible. En in 2026 is deze plaat weer helemaal hip. Staat namelijk op nummer 5 in de Spotify-lijst van meest gedraaide nummers.

Wij gaan eens even kijken naar het weerbericht voor morgen op de Beverlanden. Morgen is er geregeld zon, maar ook wel bewolking. Overdag loopt de temperatuur op naar een graad of 20 à 21. De kans op regen is morgen ongeveer 24%. Wind die komt uit west tot zuidwestelijke richting, windkracht.

0: oud om iets nieuws te ontdekken. Daarvoor iets wat ik wel kende, Lost Frequencies, oftewel Felix Lab uit België en Live It All. De huisartsenpraktijk in Goes, die de afgelopen maanden grotendeels digitaal werkte, is weer gewoon geopend. De voormalige praktijk Epione die gaat verder onder de naam De Verbinding. Er zijn weer huisartsen voor fysieke consulten, maar die zorg die kan nog niet volledig worden gegarandeerd. De praktijk die zegt dat digitaal contact in de toekomst opnieuw nodig kan zijn als fysieke zorg niet meer voldoende kan worden ingevuld. Afgelopen maanden verliep ongeveer 85% van de consulten telefonisch. Dan heb ik een huisarts en die heeft een digitale agenda. Dan kun je kijken wanneer de man beschikbaar is. En dat vind ik dan altijd wel makkelijk om zo je afspraken in te plannen. Want je hebt natuurlijk nog meer te doen. Over meer te doen gesproken, hier stank je lager.
1: Een boodschap

1983, toen was dit een hele grote hit in Nederland. Was trouwens ook de leader van het autoprogramma De Heilige Koe van Veronica. Het ging allemaal over Toontje Lager en zoveel te doen. Daarmee weer bijna 6:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd uit Zweden, Roxette, Fading Like a Flower.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file staat er nog in het zuiden van het land. Je hebt nog een kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Bij Vught, nasleep van een ongeluk, de weg is weer vrij. Kwartiertje op de A27, Utrecht-Breda. Daar staat de file bij Werkendam. En op de A67, Eindhoven-Venlo. Half uur vertraging na een ongeluk bij Afrit Zomeren. Vanaf knooppunt Leendeheide rijdt het langzaam doordat de linkerrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging op de N62 vanuit de Belgische grens naar Borselen bij de aansluiting met de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hit van Linda en Cecil Womack was natuurlijk Teardrops. Maar wij deden het vandaag met een ander nummer. Alive is a Ball Game. Daarvoor hadden we Cool Wetzel en Ella Langley. Ella staat momenteel in de hitlijsten met Choosing Texas. Haar nieuwe single, maar ik vind deze eigenlijk iets leuker. Van een paar maanden geleden draaiden wij Jaded. De Kapelse gemeenteraad die moest uit de PZC vernemen dat GRDB Vlaanderen dit jaar 2,8 miljoen euro kwijt is aan inhuur van extern personeel. Raadslid Jordi Bosman van gemeentebelang die vroeg wethouder Marco Kleppen om uitleg. Die zegt dat er sprake is van een menselijke fout. De bestuursrapportage waarin de extra kosten staan is wel verstuurd, maar de mail naar de gemeente Kapelle die is nooit aangekomen. Volgens Kleppen hoeft de gemeente geen extra geld bij te leggen. De kosten die passen binnen de bestaande begroting. Ja, zo kan je het ook wel oplossen natuurlijk. Toch een beetje bende bij sommige gemeentes op de Beverlanden. Zeker qua administratie. Dit is de Airplay track van vorige week. Delta Goodrem, Honeywell Warrior. Hey.

F.R. David. Zijn groot hit was natuurlijk Words, maar dit was die andere single van hem, Taxi. Daarmee werd het bijna 7 uur en dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis erop zit voor deze donderdag. Zometeen na 7 uur de funky donderdagavond met DJ Ed tussen 7 en 9, DJ G tussen 9 en 10 en ik doe nog een uurtje tussen 10 en 11. Om alvast een klein beetje in de stemming te komen, deze plaat van Narada, Michael Walden, Tonight I'm Alright. Wat dit programma betreft, graag tot morgen 5 uur. Fijne avond.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Nog eventjes Ad Vermeer bedanken voor de afgelopen 2 uurtjes naar huis. Elke werkdag. Nou, ben ik je nog even verschuldigd wat je nog hoort in de achtergrond, wat ik zojuist heb gedraaid. Compleet onbekend voor mij, maar helemaal niet zo onbekend deze zangeres. Dawn Silva met haar debuutalbum, soloalbum zelfs, All My Funky Friends, uitgebracht op 5 september 2000. Nou, dit klinkt helemaal niet als het jaar 2000. Dit klinkt als de late 70s. Ik hoorde Zapp invloeden, Roger invloeden. More Bounce to the Ounce enzovoort. Nou, dat klopt ook wel, want dit soloalbum van Dawn Silva was vroeger, voor die tijd, zangeres bij, schrik niet,

Dat is trouwens geen grote hit in de hitparades of billboards. Maar toch wel een heerlijke album. Blij dat ik dit ontdekt had. Sorry. Moest eventjes een kikker in mijn keel hoor. Dit was Break Me Off wat we draaiden van het album. Er staat nog veel meer lekkers op. Het album heet dus All My Funky Friends. We gaan gelijk door in de mix.

Guilty Pleasures, Laura Branigan, Self Control. Uit 1984 waren destijds nog een andere versie van Rev. Hij vond dit altijd toch wel een van de betere versies eigenlijk. Daarvoor Randy Crawford uit 1995 en Forget Me Not, de Femi Fem Rotation Mix. En daarvoor dus openingstrack van het programma Don Silva uit 2000. 26 jaar geleden uitgebracht op 5 september van dat jaar. All My Funky Friends, Break Me Off. Nu een lekkere track van Gwen Guthrie. Draai gewoon een lekkertje, eventjes wat ik zelf fijn vind. 82, beste jaar voor de funk wat mij betreft. Gwen Guthrie dus, gemixt door Larry Levan. En hier is de Seventh Heaven in de remix.

Cameo. 40 jaar geleden uitgebracht alweer zeg. Niet te geloven, 40 jaar. 1986 op 9 september is het album Word Up uitgebracht. Candy was natuurlijk een single van het album en dat bereikte de top 10. Ook in de UK, nummer 27, op 30 november. Verder Word Up was ook een hele grote hit van dat album af. En dan gaan we meteen door naar het volgende muziekfeitje. Het album Ladies Night van Kool & The Gang. Uitgebracht op 6 september 1979. Dus deze week 47 jaar geleden. De grote hit Ladies Night bereikte ook in Nederland de top 40. Dit nummer bereikte de eerste plaats in de Billboard Hot Soul Singles Chart. En nummer 8... in de US Billboard Hot 100.

Zo, maar dat was wel eventjes een lekker stukje zang, zeg, van die Jocelyn Brown. Allemaal samen met Incognito hoorde je Always There, de 12-inch mix uit 1991. Daarvoor had je, we hadden eventjes een lekker mixblokje eigenlijk, hè? Ja, daar had ik even zin in gewoon. Dus, wat hadden wij daar in de mix? We hadden, nou, voor Always There hadden we Live, L-I-F-E, uit 1986. And You're All Played Out. Daarvoor Jelly Bean met Madonna. En Sidewalk Talk uit 84. En daarvoor weer hadden we Madonna met Into the Groove uit 1985. En we begonnen het blokje met Cool and the Gang uit 1979 van dat album van zoveel jaar geleden. Dus even terugrekenen. 47 jaar geleden. Ladies Night uitgebracht, het album. Met daarop de grote hitsingle Ladies Night.

0: in te starten. Over 30 seconden gaan we luisteren naar het nieuws en weer. Tot die tijd even een muziekje. Graag tot de andere kant van 8 uur voor deel 2 van Funktown.
1: DJ Ed. Elke donderdag. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Maar niet weglopen, maar gewoon blijven. Welkom terug in de tweede uur. Funked Up. Het is 9 over 8 geworden. Fijn dat je luistert. En als je net bent ingeschakeld, waar was je al die tijd? Want we zijn al, dit is alweer de tweede uur van de show. We draaiden net Roy Ayers van zijn 19e studioalbum Lifeline. Oorspronkelijk uitgebracht op 6 september 1976.

deze is van 49 jaar geleden, 6 september 77, Running Away. Het album bereikte de 9e plaats in de Billboard Soul LP's chart. En het, de hitsingle Running Away bereikte de 9e plek in de Billboard Hot Soul Singles chart. We gaan de komende uur nog even lekker een beetje in de mix. Dit is de tribute mix van Dimitri. Dimitri is natuurlijk from Perry. En dit is Sharon Redd, 1993. Deze tribute mix, Never Give You Up.

zo. Lekker hoor. Gewoon even de mixvingers aangetrokken. Minds Up Tonight. Nalba Moore, 82. Kashif Stone Love, 81. En Evelyn Champagne King, 82. Love Calm Down. Had aardige gelijkenissen, maar wat was nou de overeenkomst tussen die drie? Ja, dat kan ik je vertellen. De overeenkomst was de middelste. Ja, middelste. Kashif, die had alle drie de plaatjes. Hoe heet dat? Geproduceerd, zeg maar. Kashif, producer van Evelyn Champagne Cake en van Nalba Moore.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de B.

Het is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

Toevallig zat ik gisteren even te zoeken naar Dreams en dan zoek je op titel. Ik zocht namelijk Fleetwood Mac voor in Naar Huis de Beverlandse Avondshow. En deze die stond daar vlak onder en ik denk die kan ik nog wel een keer draaien in Funkendown op de Funky Donderdagavond. Carol Bailey en haar versie van Dreams. Daarvoor de Boys Town Gang Cruise in the Streets. Wij gaan even terug naar 1979. Doen we samen met de heren van de Tramps. Nou, ze ging niet met Disco Inferno, maar met Love Insurance Policy.

heerlijke muziek van de Chef Chefto samen met Kimberly Davis. We deden het even met de clubmix van Second Chance. Om erbij 22:30 worden, dat betekent tijd voor de minimix. Hier is DJ Arnoy.

0: no. Esta me gusta, me la como yo.
1: En dan krijg je toch zo meteen weer zin in een vakantie op een tropisch of een feesteiland als je het einde van deze minimix hoorde. DJ Auro die zette hem voor je in elkaar en volgende week is hij weer terug met een nieuwe aflevering van de minimix. Wil je trouwens meer van Elroy horen? Dat kan. Iedere zaterdag is hij te beluisteren op Streekomroep de Beverlanden tussen 8 en 10 uur in de avond met zijn eigen programma The Weekend Mix. Wij gaan even terug naar het eind van de jaren 70, want ook toen werd hele leuke discomuziek gemaakt en dit was er eentje van. Niet zo heel erg veel van deze dame gehoord, behalve Love Me, maar dit was de hele grote hit van haar. Ik heb het over Yvonne Elliman en je hoort de komende 7 minuten de lange uitvoering van Love Pains.

nieuws en daarna de andere programma's. Mede namen ZNG, bedankt voor het luisteren naar de Funky Donderdagavond. Volgende week donderdag zijn we alle drie weer terug met een nieuwe aflevering van ons donderdagavondprogramma. Tot van 11, Black Ivory en Mainline. Prettige avond.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.